Als jonge vrouw werd ik door een priester gedwongen tot onzedigheid. Geschonden door de kerk werd ik vervloekt

Als jonge vrouw werd ik door een priester gedwongen tot onzedigheid. Geschonden door de kerk werd ik vervolgd.